0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de

0: RO. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
1: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 handhaafdiensten

0: Virustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
1: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan

0: hard optreden tegen pesten. Onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
1: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws, samengesteld voor de Ero. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren.

0: jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op de RO.
1: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin kariboes kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op de Ero.
2: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3 uur. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
3: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe. En ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op de Ero.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken?

0: betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
1: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
2: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op de Ero.

U luistert naar de Reformatorische Omroep. Dit is de Alpha en Omega dagopening. Elke morgen om 9 uur beginnen we de dag samen met u. We luisteren naar Gods woord en mooie muziek. De Reformatorische Omroep. Een vertrouwd geluid.

Goedemorgen. Dit is de Alpha en Omega dagopening van donderdag 7 mei. Fijn dat u met ons de dag begint. We denken opnieuw na over de Koningspsalm 20, dit keer vers 2. De Heere verhoore u in de dag der benauwdheid. De schriftlezing vandaag is uit Psalm 30. Daarvan zeggen de kanttekenaren: David dankt God voor zijn verlossing uit dodelijke gevaar.

waren en vermaant de kerk om hetzelfde met hem te doen vanwege Gods onbegrijpelijke goedertierenheid. We lezen Psalm 30. Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zingt de Heere, gij gunstgenoten, en zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedsgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want, Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik, en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdaden tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en zijt mij genadig. Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. Opdat mijn eer u psalm zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Luisteren we nu ook naar de berijmde psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijgen. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. U hoort Psalm 30, vers 3, 6 en 8, gezongen door jongerenkoor Laudate Deum onder leiding van Arie Kortleven.

Het gaat deze maand over koning Jezus. Want er is namelijk nog een andere koning geweest dan David, die oneindig meer benauwdheden gekend heeft. Een benauwdheid en strijd die zich uitstrekte van de kribbe van Bethlehem tot het kruis van Golgotha. Aangrijpend dat die koning in alle benauwdheid een strijd heeft gestreden waarin niemand van de volken met hem was. In die benauwdheid bad er niemand mee. De Heere verhoorde u in de dag van de benauwdheid. Wat is dat een eenzame strijd geweest. Nog meer toen het heiligdom en het hoog vertrek waarvan Psalm 20 zingt voor hem gesloten bleef en er voor hem geen toegenegen oor was. Voor hem was er geen leger van meebidders, geen volk van medestrijders. Niemand van de volken was met hem in die benauwdheid van de eis tot volkomen betaling en voldoening. Niemand was met hem of voor hem in de benauwdheid van de toorn over de zonde die over hem werd uitgegoten. Hij vond slechts benauwdheid en droefenis. Echter, zonder die benauwdheid was er voor hem geen verlossing denkbaar. En zonder die benauwdheid die op hem gelegd werd, is de verlossing voor ons ook niet denkbaar. De ontknoping van het dilemma ligt echter in het feit dat hij er doorgekomen is, ondanks alles. Toen de vorst van het Heer des Heren uitriep, het is volbracht, is zijn weeklacht veranderd in een blijderij en zal er nu een volk zijn dat gaat bidden, o Heere, behoud, die koning verhoor ons ten dagen van ons roepen. Roept u al mee, bidt u al mee voor de verhoring van dat gebed? De verlossing ligt vast, omdat de koning het gebed hoort van degene die gans ontbloot is. Luisteren we nu naar het volgende lied. Heere, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. U hoort Johan Bredewoud en Harm Hoeven.

Luisteren we nu nog naar het volgende lied. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen. Meer dan een vader zorgt het gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart gij mij. U hoort een combinatie van dank, dank nu alle God met ik wil u, o God, mijn dank betalen door het Groot Nationaal Strijkorkest met Johan Bredewoud op de piano.

0: Bedankt voor het luisteren naar de dagopening. Straks om 10:30 is het op Ero Radio 1 weer tijd voor Bijbels Beraad. Om 11:00 in herhaling van de uitzending van Harte van afgelopen dinsdag. Vanavond om 8:00 het programma De Lofzang Klinkt, gepresenteerd door Helene van Dijk. En aansluitend het programma De Toekomst van je Kerkgebouw om 9:00. Om 10:00 sluiten we de dag af met de Alpha en Omega dagsluiting. Ik hoop dat u door de overdenking en de muziek weer geïnspireerd bent voor vandaag en morgen. En we hopen u vrijdag weer te ontmoeten in een nieuwe Alpha en Omega dagopening met Peter Boele.
1: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws, samengesteld voor de Arrow. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op de Arrow.
2: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan, spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op clicksafe.nl. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek

Dit is een podcast van Bijbelsberaad Man-Vrouw. In deze 17e aflevering over Bijbelse huwelijken gaat het over het huwelijk tussen Ananias en Safira. Het is een aangrijpend huwelijk. Twee mensen die samen gekozen hebben om het kwade te doen. Maar het gaat hier ook over mensen die erachter komen dat God niet met zich laat spotten. Het is in de Bijbel net zoals in onze tijd. Er zijn huwelijken waar je jaloers op kunt zijn. En er zijn er die totaal niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. Een van die huwelijken die tot deze laatste categorie behoren, is het huwelijk van Ananias en Safira. Dit is een huwelijk waarvan we vooral kunnen leren hoe het niet moet. Het huwelijk van Ananias en Safira heeft iets weg van het eerste huwelijk, Adam en Eva. Nee, niet van hoe het begonnen is, maar hoe het later veranderd is. Het lijkt op hoe dit huwelijk ontwricht is. Bij Ananias en Safira zien we iets vergelijkbaars als bij Adam en Eva. Ze helpen elkaar namelijk de verkeerde weg op. Adam en Eva kregen duidelijk te horen dat op hun zonde de dood zou volgen. In zijn genade heeft God dit uitgesteld en heeft dit ook bijgestuurd, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zijn genade gegeven. Tegelijk blijft de dreiging wel. God is een rechtvaardig God. Hij heeft het duidelijk gemaakt dat de zonde bestraft zal worden met de dood. Heel vaak heeft hij dit niet direct zichtbaar gemaakt. Het blijft wel waar. Wie zondigt, die sterft. Dit wordt duidelijk zichtbaar bij Ananias en Safira. Nu zal ik op dat thema minder ingaan. Het gaat nu niet over de vraag waarom ze gestraft werd. Hoe zit het met Gods rechtvaardigheid en geduld? Hoe zit het met de gemeente? Aan al die vragen zal ik voorbij gaan. Het gaat nu om het huwelijk. Hoe was dit bij Ananias en Safira? We weten niet heel veel van hen. Wat we van hen weten staat in Handelingen 5, de verzen 1 tot en met 11. Daar lezen we: en een zeker man met name Ananias met Safira zijn vrouw. Het gaat hier over twee mensen die lid waren van de gemeente van Jeruzalem, in de vroege tijd. Het was in de tijd waarin de gemeente van Jeruzalem een voorbeeld was. Heel wat kerken en christenen denken bij de eerste hoofdstukken van Handelingen: tjonge, als het toch maar in onze gemeente zo ging. Dan moeten we zeggen, ook toen in Jeruzalem was het niet perfect. Ananias en Safira waren daar een onderdeel van. Dat wisten de mensen natuurlijk niet gelijk. Toen ze binnenkwamen, waren ze blij met hen. Ze hoorden bij de velen die toegebracht werden, terwijl er tegelijk ook ontzettend veel Joden waren die geen belangstelling hadden. Ze gingen maar verder in de lijn van de Farizeeën en de andere Joodse leiders. Ananias en Safira kwamen echter onder de indruk van de boodschap van Jezus Christus. Ze beleden hun geloof, werden gedoopt en zo onderdeel van de gemeente. Het waren veelbelovende gemeenteleden. Ze hadden een mooie naam. Ananias betekent: God is genadig. Dit is min of meer dezelfde naam als Johannes. Safira betekent: de mooie. Of knappe vrouw. Hun namen behelzen dus de belofte van geestelijke en lichamelijke zegeningen. Je kunt je maar zo voorstellen dat het mensen waren van aanzien, waar andere mensen tegenop keken. Tjonge, wat een fijn stel. Wat mooi dat ook zij lid geworden zijn van onze gemeente. Zelf waren ze er ook blij mee. Ze waren lid geworden van de gemeente en vonden het belangrijk om erbij te horen. Graag hadden ze dat anderen ook tegen hen opkeken en hen serieus namen.
Goede gelegenheid daarvoor kregen ze toen ze merkten dat Joses, een vooraanstaand gemeentelid, nog meer voor de gemeente ging betekenen toen hij zijn akker verkocht en dat geld bij de apostelen bracht, zodat zij het onder de armen konden verdelen. Dat vonden zij ook een goed idee. Dit zouden ze gaan doen. Ze hadden geld. Ze hadden een haven, zo staat er in vers 1. Dat is bezit. Gezien vers 3 was dit ook land. Ze besloten dit land te verkopen. Toen ze al het geld zagen, dachten ze: al het geld geven, dat is wel heel wat. Dat hoeft toch ook niet? We mogen toch ook zelf wat voor onszelf houden? Nou, dat is ook zo. Ze waren niet verplicht geweest om hun land te verkopen. Als ze het gedaan hadden, waren ze ook niet verplicht geweest om alles weg te geven. Ze wilden echter wel veel aanzien hebben. Ze wilden eigenlijk dezelfde naam hebben als Jozef en besloten net te doen alsof ze hun akker verkocht hadden en alles wat ze maar over hadden voor de gemeente. Ze, zeg ik bewust nadrukkelijk. In vers 1 staat Ananias met Safira. Ananias staat voorop. Het is in dit hoofdstuk duidelijk dat Ananias het hoofd van het gezin is. Hij neemt het voortouw. In de verkoop, het bedrog en het gaan naar Petrus. In hoofdstuk 5 vers 1 staat en een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. En hij onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Bij dat laatste was zijn vrouw niet bij. Daar ging hij alleen. Bij dat eerste was ze wel. Nadrukkelijk staat er Ananias met Safira. Ze hebben samen een besluit genomen om een akker te verkopen. Samen hebben ze besloten om de boel voor de gek te houden. Er staat: hij onttrok van de prijs, met medeweten van zijn vrouw. Zijn vrouw wist er dus van en heeft het goedgekeurd. Hier zien we een aangrijpend beeld van de misvorming van het huwelijk. Aan de ene kant was dit huwelijk. Dat liep zoals het moest lopen. We zien een man en een vrouw die samen hun weg gaan. Ze overleggen met elkaar en zijn het met elkaar eens. Ze steunen elkaar. De man had de leiding en de vrouw aanvaarde dit. Wat een mooi huwelijk. Zo hoort het, zou je zeggen. Het goede wat ze hebben gekregen in het huwelijk gebruiken ze heel duidelijk voor het verkeerde doel. Die eenheid is een eenheid tegen God in plaats van een eenheid voor God. Het schrijnt. Ook als de man wel de leiding neemt, maar dan de leiding in het verkeerde. Hierbij moeten we terugdenken aan het eerste huwelijk. Dat van Adam en zijn vrouw. Eerst neemt Eva min of meer de leiding. Door met de slang te praten en haar man over te halen. Dan neemt Adam de leiding. Hij eet. Heeft daarin de verantwoordelijkheid en neemt zijn vrouw mee. Adam neemt niet de leiding in handen van het goede in het dienen van de Heere. Hij heeft niet gedaan wat hij moest doen. Vrouw, laten we luisteren naar het woord van God. Laten we samen achter de Heere aangaan. Dit is nu net niet wat Ananias gedaan heeft. Je zou kunnen zeggen, dit is een samenzwering. Een eenheid zoals je dat zo vaak leest op allerlei terreinen. Denk hierbij aan Pilatus en Herodes die vrienden werden bij de dood van de Heer Jezus. Nu weten wij dat in de wereld veel huwelijken niet goed lopen. Er is ook een soort van liefde, een verbondenheid en eensgezindheid dat uitwendig gezien klopt en zuiver is. Als je echter verder kijkt, heb je hier met een tegengestelde te maken. Wat is het erg als je een huwelijk hebt waarbij je elkaar bij God vandaan helpt
en je elkaar vasthoudt in de zonde. Dit kan toch ook in een christelijk huwelijk? Dit kan toch ook in het huwelijk van een luisteraar van de podcast van Bijbelsberaad Man-Vrouw? Van buiten klopt het, maar van binnen niet. Ananias, die de leiding heeft genomen in het onderling overleg, trekt de stoute schoenen aan, loopt met een zak geld naar buiten en gaat naar Petrus toe. Het lijkt heel wat. Stiekem om zich heen kijkend, ziet iedereen het? Heeft iedereen wel in de gaten hoe goed hij wel niet is? Petrus heeft het inderdaad in de gaten. Door de Heilige Geest ziet hij dat er iets achter zit en dat Satan in hun hart is, in plaats van de Heilige Geest. Hij heeft gelogen tegen God, staat er. Op het moment dat Ananias dat hoort, valt hij neer. Het is zo'n directe uitvoering van wat God beloofd heeft. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ten dagen, ja in het uur, waarin Ananias de Heilige Geest bedriegt, valt hij dood neer. Er kwam een grote vrees over alle die dit hoorden. Ze waren diep onder de indruk van de heiligheid en rechtvaardigheid van God en de ernst van de zonde. Er was ook de gebrokenheid. De gemeente in Jeruzalem was niet de volmaakte gemeente, wat sommigen wel gehoopt hadden. Er is ook nu geen volmaakte kerk, geen volmaakt huwelijk. Tegelijk wordt dit voorbeeld hier wel neergelegd om duidelijk te maken dat de Heere het zuiver wil maken en zijn doel is dat het zuiver blijft. Wat we ook precies ervan kunnen denken, hoe God in allerlei situaties omgaat met de zonde, hier heeft God een heel duidelijk doel. Dat iedereen in Jeruzalem moet weten dat God zuinig is op zijn gemeente. Het is net zoals het was bij de tabernakel. Aan het begin van de tabernakeldienst waren Nadab en Abihu, zonen van Aaron, de priester. Zij zondigden tegen God en werden getroffen door het vuur. De Heere maakte daarin zo duidelijk: mijn dienst moet heilig blijven. Dat is ook de uitstraling die dit heeft op de mensen eromheen. In vers 11 staat: en er kwam een grote vrees over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Er was een diep besef: God laat niet met zich spotten. God staat het niet toe dat de gemeente zo verwoest wordt. In het kader van onze thematiek kun je ook een lijn trekken. God is ook zuinig op het huwelijk. Nee, dat God altijd geeft. Niet dat God altijd geeft wat wij verdienen. Integendeel, God is ook zo ontzettend geduldig. In dit voorbeeld geeft hij wel een getuigenis. Denk erom, ik laat niet met mij spotten. Ik laat niet zomaar met mijn instellingen doen wat jij zelf wilt. Ook het huwelijk is een getuigenis. Dat zien we als we letten op hoe de geschiedenis verder gaat. Het is een hele poos later, 3 uur later. Dit is best een lange tijd. Je zou kunnen zeggen: intussen heeft toch al lang iemand een bericht gestuurd naar die vrouw. Waarschijnlijk hebben ze haar niet direct kunnen vinden. In elk geval, pas 3 uur later komt Safira naar binnen. Misschien is ze weg geweest en thuisgekomen en zich toen afgevraagd: is Ananias nog niet thuis? Ik zal toch maar eens bij de apostelen gaan kijken. In elk geval, ze komt binnen en zodra ze binnenstapt, stelt Petrus haar een vraag. Niets vermoedend gaat zij gewoon in op die vraag. Ze heeft blijkbaar niet goed opgelet. Er moet daar namelijk een ontzettend beslag gelegen hebben op de groep mensen die daar zat. De sfeer zal heel anders geweest zijn dan toen Ananias binnenkwam. Zij heeft niets in de gaten. Ze houdt zich aan wat zij en haar man besproken hebben. Ze hebben afgesproken, ze zouden altijd blijven volhouden dat ze het hele bedrag van het land gegeven hebben. Safira houdt woord. Petrus vraagt:
hebben jullie het land voor zoveel verkocht? Waarop ze zegt, ja, voor zoveel. Wat Petrus daar trouwens zegt, is hebben jullie. Jullie allebei dus. Ananias ging voorop, maar Safira was direct betrokken. Immers, man en vrouw zijn één. Zelfs als Safira er niet bij was geweest, was het nog een zaak van hun samen. In dit geval geldt, ze waren hier echt samen ingegaan. Petrus gaat die vraag ook stellen. Hij vraagt niet, heeft Ananias dit gedaan, maar hebben jullie het samen zo gedaan? U en uw man. Hij wijst daar naar het huwelijk en vraagt eigenlijk, hebben jullie nu die eenheid van het huwelijk gebruikt voor de zonde? Ja, zegt die vrouw. Zeker hebben wij het voor zoveel verkocht. Dat hebben ze immers afgesproken. Dat zouden ze zeggen. Ze was haar man trouw. Dan zegt Petrus, wat is dat nu? Vers 9. Dat ge onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Overeengestemd. Het samen eens geworden. Opnieuw legt Petrus de nadruk erop dat het niet iets persoonlijks was van Ananias of Safira, maar een zaak van hen samen. Het was een huwelijkskwestie. Hier is de eenheid gebruikt om de geest des Heren te verzoeken. Het bederf van het beste is het slechtste. Dan geldt ook, de straf die haar man geraakt heeft, raakt haar. Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en ze zullen u uitdragen. Zo sprak Petrus. Petrus heeft het nog niet verteld wat er precies gebeurd is, maar in wat hij zegt ligt een grote dreiging. De voeten van degenen die uw man begraven hebben. Dan hoort Safira, mijn man is gestorven. Ze krijgt geen tijd meer om in te keren. Op het moment dat ze het hoort, valt ze neer. Ze sterft. De mannen die Ananias begraven hebben, zijn precies op tijd om haar te begraven. Nog één keer staat er en begroeven haar bij haar man. Bij haar man. Ze was steeds bij haar man geweest tot de dood, tot in de dood niet scheiden, gescheiden zoals David dat zingt van Saul met Jonathan. Het waren de helden die hij, ondanks dat Saul hem vermoordde, nog lief had. Hij bezingt het ook. Ze zijn ook in hun dood niet gescheiden geweest. Dat geldt ook hier. Wel is daar een graf. Ananias en Safira. Grafstenen waren er toen natuurlijk niet zoals wij dat nu hebben. Heel af en toe tref je bij ons een graf aan van een man en een vrouw die op dezelfde dag gestorven zijn. Dat is aangrijpend. Op een bepaalde manier is dit toch ook wel, als je dat zou kunnen zeggen, mooi. Ik heb heel wat echtparen meegemaakt die er tegenop zagen dat de ander eerder zou sterven dan de een. Ja, maar wat als jij eerder sterft dan ik? De man zag het niet zitten om alleen over te blijven en de vrouw zag het ook niet zitten om alleen over te blijven. Ze stierven soms kort na elkaar. Ze konden eigenlijk niet alleen zijn. Het is aangrijpend als kinderen hun ouders op dezelfde dag verliezen. En toch, voor die ouders zelf, de een hoefde geen weduwe te zijn en de ander geen weduwnaar. Samen zijn ze getrouwd, samen hebben ze geleefd en zijn samen gestorven en samen begraven. Mensen zouden dan langslopen en zeggen, toch wel aangrijpend. Toch wel ontroerend dat ze dezelfde dag zijn gestorven in één graf. Bij elkaar zijn begraven. Wat een eenheid. Ja, tot ze hoorden hoe ze gestorven zijn. Dan is het grafmonument een getuigenis van de ernst van de zonde. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Rampzalig de doden die zonder de Here sterven. Dubbel rampzalig als je moet zeggen,
Ik ben niet alleen de oorzaak van het sterven, voor de dood en het oordeel van mezelf, maar ook de oorzaak van de dood van mijn man. Als Ananias en Safira voor de rechterstoel van de Heere stonden en zullen staan, kan het niet anders dat dit ze zal aanvliegen. Oh, ik had mijn man tot zegen moeten zijn, maar ik ben tot vloek geweest. Ik had mijn man moeten leiden in de weg van de Heere, maar ik heb haar misleid. Ik ben haar voorgegaan in de dienst van de duivel. In het huwelijk kunnen we veel tot zegen zijn. Wat een voorrecht als u mag zeggen dat u samengaat in de weg van de Heere. Als u echter niet gaat in de weg van de Heere en niet naar hem luistert, dan moet u bang zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook dat u een aanstoot bent voor uw man. Het huwelijk is heel rijk, maar ook het bederf van het beste is het slechtste. De Heere beware ons daarvoor en bekeerde ons van de verkeerde weg. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbelsberaad, geschreven door dominee M. van Renen.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hanta-virus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het Radio Nieuws op de Ero.
2: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe en ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's. Van Harte. Elke dinsdagavond is er Van Harte. Het verzoekprogramma van de RO. Om iemand te bemoedigen, te feliciteren of zomaar een lied aan te vragen. Presentatie Dianne van Beek. Techniek Steven Luitjes.

Welkom luisteraars, vanavond weer fijn naar van harte luisteren. We hebben nog een aantal plekjes over en die willen we graag geven aan mensen die nog nooit of bijna nooit wat aangevraagd hebben. Probeer eens een verzoekje aan te vragen voor iemand die daar blij van wordt. En verder hebben we weer van alles en nog wat, dus blijf gezellig luisteren. U kunt mailen naar vanharte@ro.nl. Of een berichtje sturen naar 06 42 67 49 32. En dan hebben we het eerste verzoekje. En dat komt van opa en oma Mallegrom. En het is voor Jefta Mallegrom. Want Jefta is zondag 4 jaar geworden. En opa en oma hebben het lied aangevraagd. God die alles maakte.

God die alles maakte. En dat werd gezongen door de Veluwse zangetjes. En als ik dat zo zie staan, dan moet ik altijd denken aan iemand in onze familie die dat ook dacht voor te lezen. En er staat natuurlijk, het staat op een beetje ouderwetse taal. Zanghetjes hadden ze het over. Dus ik moet altijd een beetje lachen als ik die zanghetjes zie. Dan zijn we bij het volgende verzoekje. En Steven die ligt nu weer in een deuk. Volgens mij heb ik het al vaker verteld. Dus het volgende verzoekje, dat is voor de Zeeuwse zussen. We kregen een mooie foto van het pakket wat opgestuurd is. En er staat, we willen de Zeeuwse zussen hartelijk bedanken voor de leuke attentie. De cake is heerlijk. En graag een lied voor Janneke en Joska. Graag van het mannenkoor, waar de blanke top de duinen. Een hartelijke groet van Rijn en Corrie Ponsteen. En de anderen hebben ook al een bedankje gestuurd. Dus van harte bedankt, Zeeuwse zussen.

Nou, dat was een mooi vaderlands lied van het Urker Vissenskoor Crescendo. En zoals ik in de opening zei, we hebben nog een paar plekjes over. Die worden ook alweer bezet. Maar gisteren sprak ik iemand. Ik was bij de dodenherdenking in Kootwijkerbroek. En daar was ook een luisteraar en die zei, er zijn altijd dezelfde namen. Nou, dat klopt ook. Er zijn veel mensen die elke week wat aanvragen. En daar zijn we ook heel blij mee, want we zijn blij met al onze luisteraars. Maar natuurlijk zijn we ook blij als er nieuwe luisteraars bijkomen. Dat geloof ik ook wel. Maar mensen die wat aanvragen, een verzoekje aanvragen. Dus heeft u het nou nog nooit gedaan, stuur ons gewoon een berichtje, een mailtje of een berichtje op 06 42 67 49 32. U kunt gewoon met ons overleggen. We gooien echt niet gelijk alles in de groep wat u stuurt. Dus als u het nog lastig vindt, vraag gewoon, wat kan ik doen? En dan hebben we ook nieuwe namen van luisteraars die luisteren. We zijn blij dat niet alle luisteraars wat aanvragen, want dan konden we de hele dag wel van harte hebben. Dus probeer het maar eens. We hebben nog een paar plekjes over. Dan gaan we naar het volgende verzoek. Dat is Psalm 68, vers 7. Voor onze lieve ouders en grootouders Teun en Jannie Tollenaar uit de Neuzen willen we een lied aanvragen. Ze mogen vandaag 48 jaar getrouwd zijn. We hopen dat ze nog vele jaren voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Met alles mogen we wel eindigen met Soli Deo Gloria. Lieve groeten van al jullie kinderen en kleinkinderen. En ze hebben gevraagd om Psalm 68 vers 7. Maar er werd ook gevraagd om 68 vers 10 voor alle luisteraars. De Heer is een waarmaker van zijn woord. Dat is een grote troost in ons leven. Een hartelijke groet van familie Otterspeer. Die combinatie 7 en 10 hadden we niet, maar wel apart. Dus er worden twee verschillende Psalm 68 achter elkaar gedraaid.

U hoorde psalm 68 vers 7 met bovenstem en psalm 68 vers 10 was samenzang vanuit de Laurenskerk te Rotterdam. En u heeft het misschien al op de status zien staan, we gaan weer een boek weggeven en dat past helemaal in de sfeer van 5 mei. Het heet het boek Jodenhuis van Ada Schouten-Verhips en er staat een klein stukje bij, Bram wordt wakker, tante Miep zegt dat de oorlog voorbij is, maar zijn de Duitsers wel echt weg? Opeens staat er een vreemde, magere vrouw in de schuur. Bram schrikt ervan. Wie is die vrouw? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, een heel spannend boek. Mijn zoontje heeft hem gelezen. Die is 8. Die heeft er zelfs zijn boekbespreking over gedaan. En die vond het een heel mooi boek. En ik zelf ook. Ook om aan de kleine kinderen of jongere kinderen, dat ze zelf kunnen lezen hoe dat ging in de oorlog. Dus ik vind het echt wel een boek van jongens, ja, ook van meisjes trouwens, van 7 tot, ja, tot 12 of zo. Dus namens uitgeverij Lume gaan wij dat boek weggeven en u mag ons een berichtje sturen aan wie u dat boek zou willen geven, waarom. En het codewoord is Jodenhuis. Dat er graag even bij vermelden. En dan hebben we een nieuwe aanvrager voor verzoekjes. Daar zijn we echt heel blij mee. Het is Kees van der Ende. Die ligt ook helemaal in een deuk om Veluwse zanghetjes. Dus dat is extra leuk dat hij daarom kan lachen. Hij vraagt de finale van Jozef aan voor de koorleden van Jubilate Deo. Hartelijke groetjes en hopelijk tot aanstaande maandag. En dit lied is speciaal voor de bassen Wim van Eck en Jan Roeleveld.

De Katwijkse mannenzang met drie versen van Psalm 150. Ik noemde net de adressenlijst. Dat heeft u waarschijnlijk wel gehoord. Ik heb hier een kaart voor me, dat staat er los van. Dus dat is, heeft niks met die adressenlijst te maken. Maar wij kregen een verhuisbericht van onze trouwe luisteraar Christian Lagendijk. Want hij gaat verhuizen naar de Saffier. En dat is in Ridderkerk. En wij hadden zijn moeder beloofd dat we het adres zouden delen, zodat Chris heel veel kaarten krijgt op zijn nieuwe adres, in zijn nieuwe kamer. Dus wij gaan dat op de status zetten. Ik zal het na het verzoekje zo ook nog een keer noemen, het adres, als u dat graag op wil schrijven. En anders kunt u het op de status zometeen zien. En het zou heel leuk zijn als jullie Christian Lagendijk even een kaartje sturen. Zodat hij, als hij voor het eerst op zijn nieuwe kamer zit in de Saffier, steeds iets heeft om naar uit te kijken. Dan gaan we naar het verzoekje en dat komt van Johan van Tilborg. Hij wil graag Psalm 98 vers 3 met bovenstem aanvragen voor Henk Smits, Evert-Jan en Mirjam. Dat zijn zijn grote vrienden, staat er tussen haakjes. En voor ome Joop en tante Hetty. En voor Steven en Dianne is het ook nog, dankjewel. En tevens is het ook mijn lievelingspsalm, zo schrijft hij. En dat wisten we al, want hij vraagt heel vaak Psalm 98 vers 3 aan. En dan hebben we nog De Jong, die vraagt een psalm

aan voor mijn Anneke. Dat staat er wel heel lief zo, mijn Anneke. Omdat ze aan haar arm geopereerd wordt. Dit verzoekje is nog van vorige week, dus ik hoop dat dat inmiddels gebeurd is. En daarom, omdat ze dus geopereerd is, ook een psalm voor zijn Anneke. Wij gaan luisteren naar psalm 98, vers 1, 2 en 3.

Dat was de Betuwse mannenzang met Psalm 98. En het is hier heerlijk druk op de WhatsApp. Er komt van alles binnen, adressen al voor mensen die graag een kaart willen hebben. Er wordt gevraagd om adressen. Voor het boek komen er van allerlei aanvragen binnen. Dat is leuk, voor het Jodenhuis. Een heel mooi boek over de Tweede Wereldoorlog voor kinderen. En nog verzoekjes. Echt van alles. Maar wij vinden het altijd ook wel leuk als het een beetje druk is. Anders zitten we hier ook maar te zitten, te niksen. Dus nu zou ik nog het adres van Christian Lagendijk voorlezen. We zetten het ook op de status, dus daar kunt u het ook van afhalen. Maar anders dus Christian is het. Het is geen Christiaan, maar Christian Lagendijk. En hij komt te wonen. Nou, dat is een heel mooi woord. Op het Prunusplantsoen 222. Nou, dat is niet zo moeilijk. 222. Prunusplantsoen. Oké, ja. En dat is dus 2982 NE in Ridderkerk. Steven zegt, dat staat er niet bij, maar het staat hier wel bij. Dus ik weet niet, Steven heeft zijn bril niet op. Het staat gewoon op de verhuiskaart. Er staat op, ik ga verhuizen met een mooie foto van Christian Lagendijk. En dan een slak met een mooi huis erop. Ja, ik vind het echt een hele leuke kaart. Prunusplantsoen 222 2982 NE in Ridderkerk. Nou, dat hebben we voorgelezen. Dan gaan we naar de verzoekjes van Ad en Wil van Hoornaar. En die vraagt het aan voor familie Den Outer uit Capelle aan de IJssel, Corrie van Ginkel, mevrouw Ritmeester, Wijntje den Butter en mevrouw Vermeulen. Een hartelijke groet en sterkte. Ze hebben aangevraagd het lied Heer, wilt u mijn leidsman wezen? En dan hebben we ook nog een bedankje voor Agathe en Jos. Die willen Gelijn en Treintje hartelijk bedanken voor de mooie Psalm 150 die voor hen aangevraagd is.

Heer, wilt u mijn leidsman wezen van Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes? Maar dat wist u misschien al wel, want daar wordt het meestal van aangevraagd. Dan hebben we een verzoekje van onze chauffeur. Ik heb het nog niet eens gelezen, want het was hier gewoon druk met van alles en nog wat. En nogmaals, dat is leuk, maar ik moet eigenlijk altijd even van tevoren kijken waar het over gaat. Maar we doen het maar op de Bonnefoy. Wat fijn dat jullie weer zijn. Dank voor alles om deze avond weer mogelijk te maken. Graag wil ik Frans-Jan de chauffeur alsnog van harte feliciteren met zijn verjaardag. En we wensen hem nog vele gezonde jaren toe. Samen met zijn vrouw Wijna uit Katwijk. Verder voor mijn lieve vader, mevrouw Dijkdrent, Janneke Klok en familie De Vreugd. Meneer en mevrouw Kloos, veel sterkte en kracht toegewenst. En verder voor alle zieke en eenzame luisteraars. Graag het lied Eén naam is onze hopen. Een hartelijke groet van Geertje van Duin uit Katwijk. En u hoort het al, ik zeg een verzoekje van onze chauffeur. Ik las de naam Frans-Jan, maar het was dus voor onze chauffeur. En dan hebben we nog een verzoekje voor onze chauffeur. En dat was eigenlijk Psalm 121. Maar omdat we alweer best vol zitten, doen we het bij één verzoek. Dus dat is dus voor onze chauffeur Frans-Jan, die jarig is geweest. We wensen hem een gezond en een gezegend nieuw levensjaar toe. Een hartelijke groet van familie Piekaert uit Oudorp. Nou, hoe leuk is het dat je gewoon van onbekende luisteraars een verzoekje krijgt. Nou ja, misschien Geertje kennen jullie elkaar wel, want jullie wonen allebei in Katwijk. Maar hoe leuk is dat om gewoon zo voor elkaar aan te vragen. We gaan luisteren naar het lied Eén naam is onze hopen.

moet even wachten tot mijn scherm weer goed staat. Eén naam is Onze Hopen van Christelijk Mannenkoor Stereo in Genemuiden. En we kregen net een vraag van iemand en die wilde ook graag een adressenlijst ontvangen. Nou, zover is het nog niet. Nog even voor de duidelijkheid. U kunt in de maand mei kunt u adressen doorsturen naar ons van mensen die eenzaam zijn of ziek zijn. Die u weet dat het op prijs stelt om een kaart te krijgen en dus hun adres gedeeld wordt. Een andere luisteraar maakt een lijst van deze adressen. En in juni kunt u erom vragen, dat geven we wel aan, van nou, de lijst is klaar. En dan kunt u erom vragen en dan sturen we iedereen die erom vraagt dus een adressenlijst. En dan kunnen de kaarten gestuurd worden. Dan gaan we naar een verzoekje. We hebben er wel drie trouwens. En dat is dus bij het Van Hartenlied. Graag willen we een lied aanvragen voor Anne van Baren. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen met een blinde darmontsteking. Maar mag nu weer thuis zijn. Het mag wel bij het Van Hartenlied wat de toekomst brengen mogen gevoegd worden. Nou, dat hebben we gedaan en dat komt van Rijn en Corrie Ponsteen. En de naaidames die hebben ook een mailtje gestuurd en dat is speciaal voor Chris Steketee. Hij is altijd een trouwe luisteraar, dus waarschijnlijk zit Chris nu ook te luisteren. En voor hem dus wat de toekomst brengen mogen. En dan hebben we hier nog mijn kleinzoontje van 7 wordt vrijdag geopereerd, krijgt in beide benen een plaatje in verband met de scheefgroei van de voeten en moet helaas met spalkjes lopen in verband met breukjes in beide kuitbenen. En deze groeien niet weer aan elkaar. Hij is heel sterk en wil graag. En ik wil graag wat de toekomst brengen mogen voor hem aanvragen. Dat zingt hij geregeld. En let op, oma vindt je heel stoer en wens je sterkte vrijdag. Vraag maar aan de heren of hij bij je wil zijn. En dat schrijft oma Fanny. We gaan luisteren naar wat de toekomst brengen mogen.

Een samenzang van wat de toekomst brengen mogen. En dat is het Van Harte lied wat eigenlijk wel elke uitzending wordt aangevraagd. En dan hebben we nog een oproepje van Joop en Hetty van Tilburg. Zij schrijven, ik heb een vraagje. Is het mogelijk dat jullie vanavond een oproepje kunnen plaatsen tijdens de Van Harte? Of er nog mensen zijn die kaartjes beschikbaar hebben van het Terdege Oranje Concert van 14 mei. Wij zouden namelijk heel graag willen, maar waren helaas te laat voor kaartjes. Het was volgeboekt. Nou, weet u nog aan kaartjes te komen of een andere manier? Of misschien luistert er wel iemand van de Terdege, van de commissie van het Oranje Concert. En die denkt, nou, die twee mensen, die kunnen er nog best bij. Hier zijn nog twee kaartjes. Laat het ons weten. Dan zorgen wij dat Joop en Hetty van Tilburg alsnog naar het Terdege Oranje Concert kunnen. En een oproepje kan natuurlijk altijd via ons. Dat vinden we altijd wel grappig tussendoor. Dan gaan we verder met het verzoekje. Is ook heel leuk. Van Dirk komt het. Ik zou graag de groeten willen doen aan mijn vrouw Teuny Piekaert en haar vriendin, die deze avond op visite is bij haar. Zelf ben ik op mijn werk, maar thuis wordt er naar jullie programma geluisterd. Nou, de groeten van Dirk dus. En dan, er is gevraagd om Psalm 25. 9 mei hoopt onze vriend Marten van der Veen in het Friese Garijp jarig te zijn. Graag willen wij hem en zijn vrouw Ineke verrassen met een psalm met bovenstem. En dat komt van Henk en Lea Kroneman uit Oldebroek. En wij gaan luisteren naar Psalm 25, vers 2 en 6.

U hoorde Psalm 25, vers 2 en 6. En net had ik het over een jongetje van 7 wat vrijdag geopereerd hoopt te worden, laten we het zo zeggen. Daar komt ook het adres van op de status, want hij vindt het ook wel erg leuk om kaarten te krijgen. Dat zet Steven zo op de status. En er staat ook nog een heel mooi gedicht op. Dat heet Niet Begrepen. Het is best wel een lang gedicht. Ik kan het dus niet voorlezen, omdat we echt heel veel verzoekjes hebben. Maar u moet maar eens op de status kijken en het eens lezen. En als u niet op de status kunt kijken, kunt u ons ook een berichtje sturen. Dan kunnen we het gewoon doorsturen. Dan gaan we naar de verzoekjes. En Yvonne heeft een verzoekje aangevraagd voor mevrouw Katsburg. Graag een psalm, maakt niet uit welke. En het komt van haar vriendin. En mevrouw Katsburg is de telefoonvriendin van Renske. Nou, ik denk dat Renske heel veel telefoonvriendinnen en vrienden heeft. Vooral hier bij de RO, want zij belt vaak met de mensen. En dan hebben we nog een briefje en dat is van Cornel. Daar belt Renske ook altijd mee. Cornel luistert vanavond live mee, staat er. Dus hallo Cornel, hoor je ons? Hij wil graag een psalm aanvragen voor Christian Lagedijk. Er staat is verhuisd, maar dat komt dus nog. Christian gaat 13 mei, hoopt Christian te verhuizen. Maar voor hem al wel vast, psalm 133, vers 1 en 3. Dus van Cornel. En hij wil hem een goede tijd toewensen.

Nou, Cornel, dat had je heel goed uitgezocht ook. Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Dan gaan we nu echt naar een verzoekje van onze chauffeur. Het is een best wel lang verzoekje. Ik ga het maar voorlezen, want ik weet dat er heel veel luisteraars altijd naar uitkijken. Graag wil ik vanavond voor alle luisteraars Psalm 147 van Urker Halleluja laat zeren lof ten hemel reizen aanvragen. Ik ben weer verrast door kaartjes van de luisteraars uit het gehele land, maar ook uit Katwijk, die hem in de brievenbus stopte. Dat geeft een warmte. Ook kaartjes van vrachtauto's. Maar belangrijker, de bemoedigende woorden erop geschreven. Dank daarvoor. Ik ben weer op weg met planten naar Italië, via de Bregenz en dan zo de Brenner over. Was gisteren 12,5 jaar in dienst. Daar werden we ook nog in het zonnetje gezet. En dit is de vierde werkgever in 39 jaar dat ik chauffeur ben. Ik hoop de uitzending rijdend door Italië te luisteren. Groetjes van Frans-Jan en Wijna luisterend uit Katwijk. En ook nog namens ons natuurlijk uit de studio gefeliciteerd. En ik wilde ook nog even zeggen, u hoort nou weer hoe het gewaardeerd wordt om kaartjes te ontvangen. Dus stel dat u denkt van, nou, ik heb niet zoveel zin om kaarten te sturen. Het wordt altijd heel erg gewaardeerd en dan vooral de bemoedigende woorden erop. Dus laten we het erin houden, die kaartjes sturen. Wij gaan luisteren naar Psalm 147, vers 1 en 10.

Het Urker Mannenkoor, halleluja, met Psalm 147. En wij zitten hier met rode wangen, omdat we echt lekker bezig zijn. En Steven die krijgt zo donkerrode wangen, want die gaat zo iemand uitkiezen uit alle inzendingen voor het boek Het Jodenhuis namens uitgeverij Lumen. Nou ja, hij liever dan ik, want ik zou niet weten wie ik kiezen moest. Dan gaan we naar de verzoekjes en dan hebben we van Aris het lied Een toekomst vol van hoop van Soli Deo Gloria heeft Aris aangevraagd. En Adrie heeft dit ook voor alle luisteraars aangevraagd. En dan hebben we R en R. Die hebben een ander lied aangevraagd, maar in overleg mocht het bij het lied Een toekomst vol van hoop, omdat we anders niet uitkwamen. En dat is voor Johan en Willemijn Sanders. Ze zijn DV Morgen 12 jaar getrouwd. Lieve mensen, wie had dit vorig jaar gedacht? Dat jullie deze en alle feestelijke dagen samen mochten beleven. Het zag er allemaal zo anders uit. Nog vele gezegende jaren samen. Dankt God in alles. En dan liefst van R en R.

Een toekomst vol van hoop van Soli Deo Gloria uit Urk. En dan gaan we naar het boek Het Jodenhuis. Echt een heel mooi boek. Als u het niet gewonnen heeft, dan kunt u het natuurlijk aanschaffen. Het ligt in de christelijke boekhandels of u kunt het bestellen via uitgeverij Lume. Het boek kost €12,95 en het is echt een heel mooi verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat dus ging en dan op een kinderlijke manier geschreven. Mijn zoontje heeft het zelf gelezen, hij is 8 en ik heb het zelf ook gewoon gelezen en ik vond het ook nog mooi. Ik weet niet of dat dan wat over mij zegt of over het boek, maar het is gewoon echt een mooi boek. Echt aan te raden ook dat kinderen ook weten wat de Tweede Wereldoorlog was en dat we die verhalen niet vergeten. Nou, het boek is gewonnen door Ada Kind. Zij schrijft, graag zou ik dit boek willen winnen om voor te kunnen lezen aan of te laten lezen door mijn kleinkinderen. Ze weten dat mijn hoogbejaarde ouders, opa en oma Brouw, die zijn 94 en 96 jaar, de oorlog zelf hebben meegemaakt. Maar ook via boeken kunnen we de herinnering daaraan levend houden. Bovendien vind ik het leuk dat ik ook nog eens dezelfde naam draag als de schrijfster. En dat is Ada Schouten Verhips. Dus Ada, als je even je adres stuurt, dan kunnen we het doorgeven aan uitgeverij Lume. En ik denk dat u dan deze week nog het boek in de brievenbus hebt. Dan gaan we naar het verzoekje. Oh ja, en het adres van Milan van 7 staat ook op de status. Dus dan kunt u een kaart sturen. Ha, Zeeuwse zussen, wat was het een lekker en leuk verrassingspakket. We hebben ervan genoten. Speciaal voor jullie een verzoekje in de sfeer van de Oranje Quiz. De bewerking van het Wilhelmus met psalm 134. De hartelijke groetjes van Janet. Dus Zeeuwse zussen, het is gewaardeerd die Oranje Quiz en dan ook de prijzen natuurlijk.

Nou, dat was weer heel mooi. En het kwam natuurlijk van mannenkoor Jedetun. We lazen pas dat ze daar ook een nieuwe dirigent hadden. Ik weet niet of we dat al verteld hadden. Maar nou ja, als u het nog niet wist, Minne Veldman wordt de nieuwe dirigent van mannenkoor Jedetun. Gelukkig blijft het nog bestaan. Een fantasie over het Wilhelmus. En we kregen net nog een mooi bericht over het gedicht op de status. Eenvoudig en door geloof vrijmoedig, dat we allemaal zo nodig hebben. Nou, het is inderdaad ook een mooi gedicht. En dan gaan we naar een verzoekje. Ik zou graag een vers aanvragen voor mijn zus Eipie den Broeder uit Ierseke. Zij is komen te vallen met haar fiets. Zo'n tegenvaller. Nu heeft ze haar rechter schouder gebroken en kan niet worden geopereerd. Ik wens haar heel veel sterkte toe. Ik dacht aan het vers en dat staat dus in hoofdletters geschreven. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. En dat is van haar zus uit Nunspeet, Klazina Bode. Nou, er wordt aan u gedacht.

Mannenkoor Ethan uit Ierske zong het lied Als geen nood gezeten. En we gaan zo luisteren naar Psalm 103, die is aangevraagd door Patrick Wisse. En hij stuurde ook nog een oogtest mee, die staat nu op de status. En daar kunt u tomaten tellen en dat gaat iedereen natuurlijk braaf doen, net als ik. We weten het antwoord ook. En die krijgen we trouwens ook al binnen. En verder kreeg ik nog op mijn kop van Sandra dat ik niet Zeeuws kan praten. Ik spreek het verkeerd uit. Nou, ik zal het toegeven. Ik kan ook echt geen Zeeuws. Ik probeer het wel. Maar ik ben gewoon een Kootwijkerbroeker. Dus dat gaat hem niet worden. We gaan luisteren naar Psalm 103, vers 7, 8, 9 en 11.

Het christelijk krimpens mannenkoor onder leiding van Hans van Blijdeveen. Psalm 103, vers 7, 8, 9 en 11. En ja, nu krijg ik allemaal zeeuwen over me heen. Want de ene zegt, het is priezen zoals ik het schrijf. Ik zeg, ja, zo probeer ik het ook te zeggen. Maar ja, het is toch anders, want het klinkt toch niet zeeuws. En we kregen van Janneke ook nog onderwijs in het zeeuws. Dat was judder, wudder en zudder. Dat zeg ik ook waarschijnlijk verkeerd. En dat is dus Zeeuws Vlaanderen. En dan heb je in Krabbedijken, waar Joska woont, de andere Zeeuwse zus, daar is het julder, wulder en zulder. Nou ja, het zal wel, maar ik ga denk ik maar gewoon een verzoekje voorlezen. En dat komt van Alisa en zij heeft Psalm 138 aangevraagd voor Janet. En zij schrijft, lieve Janet en beste geliefde dominee Tuinier, voor jullie een verzoekje ter bemoediging in de moeilijke omstandigheden. De Heere sterken jullie.

Samenzang vanuit Amersfoort met Psalm 138, vers 1 en 4. En even denken, ik ga nog even kijken. Op de status staat dus nog het adres van Christian om een kaart te sturen, omdat hij gaat verhuizen. En er staat ook een adres van een jongetje van 7 wat geopereerd wordt. Er staat een mooi gedicht op en allerlei markten, fietstochten en concerten en van alles en nog wat. En de lijst met adressen. We hebben al verschillende adressen binnengekomen, maar u kunt de hele maand mei dus adressen sturen van mensen die graag een kaart willen hebben en die ook hun adres gedeeld willen hebben. En dan in juni gaan we die lijst versturen naar mensen die erom vragen. We hebben zo nog twee verzoekjes, ja, van één lied, dus dat komt goed uit. En we kregen van heel veel mensen dat ze ervan genoten hadden vanavond, dat het gezellig was. En dat vonden wij ook. Het was erg druk, maar soms maakt dat het juist ook gezellig. En er was ook nog Janneke, de Zeeuwse zus, die vroeg of wij ook dialect hadden. En dat wilde ze graag horen. Nou ja, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Maar ze wil zo graag horen dat ik dus in het Kootwijkerbroeks praat. Dus als je dus zegt van we hebben ervan genoten, dan zeggen we in Kootwijkerbroek we henden van genoten. Nou, zeg dat maar eens na. Dan hebben we nog de tomaten, de oogtest. Daar kregen we ook heel veel inzendingen van. Het was zomaar een grapje van Patrick Wisse. En die vroeg van, tel de tomaten, zijn het er 12 of 13? Nou, heel flauw, het waren er 14. Dan gaan we naar de verzoekjes. We hopen dat u verder nog een goede week hebt. En u kunt alvast weer verzoekjes voor volgende week indienen. En dan is er gevraagd om het lied Gelukkig is het land van het Groot Nederlands Mannenkoor. En die hadden we dus niet, dus het is een ander koor geworden, maar wel Gelukkig is het land. En dat is voor mijn man Henk de Boer en het komt van zijn vrouw Annie. En Is van de Knijf die heeft ook om het lied Gelukkig is het land gevraagd. En dat is voor Willemijn en Kees Bel ter bemoediging en voor de hulp aan mij.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws, samengesteld voor de Ro. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Schwier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3 uur. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
4: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws, samengesteld voor de RO. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. 1 van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe. En ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws, samengesteld voor de Ro. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen. En er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers. En een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
0: Luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: Goedemiddag, dit is de RO. U luistert naar Radio 1. Het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
3: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andesvirus, dat is een variant van het Hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe en ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
3: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt de ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.